0: Radio op top ITD, Radio op top ITD, Radio op top ITD. Meneer Basilio.
1: Op top.
0: Op top ITD.